Dag Saint-Jean, dat we nou zijn de grim zijn gezet. Nga je akaj wani leni zijn dik tijn. Nga to chut zot rikyat chaduk. Ka zata akaj wani dilli ne samachar prabhat tang. Morning news zijn gezet.